على خير خلقه، هو سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صمد نيشان عادل براديو إسلام انترناشنال لبن سسلوت خير القرون. على دانك بريس حمد ذكر دعاء صلاة عبادة صلى الله سبحانه وتعالى. Erkennung von Allah subhanahu wa ta'ala auf die Lehrweise von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die beste, was Allah subhanahu wa ta'ala für jene Person kann gegeben, verkündet. Die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala, das ist nicht die Gunst von Allah subhanahu wa ta'ala, aber auch dat is een ni'ma van Allah subhanahu wa ta'ala. Die woord ni'ma is dat de Allah subhanahu wa ta'ala vergunt voor ons zonder dat ons dat die hak van het bekom, de recht van het bekom. En die voordeel van Allah subhanahu wa ta'ala is iets wat Allah subhanahu wa ta'ala die moslim soms gee voor die moslim en ook voor diegene wie nie een moslim is. Die guns om te wees in die dunia, die guns om mens te wees. Die voordeel van Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah subhanahu wa ta'ala kies wie Allah subhanahu wa ta'ala wil. Die wie Allah subhanahu wa ta'ala gekies dat voor iman, die wie Allah subhanahu wa ta'ala gekies dat voor islam, die is alles van Allah subhanahu wa ta'ala se keuse. En die in islam wie Allah subhanahu wa ta'ala die gee die oomblik om te herken Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala en die dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons vergun die oomblik om te herkennen Allah subhanahu wa ta'ala. Twee aspecten is belangrijk voor die moslimen verwijzing. De een aspect is de kalam van Allah subhanahu wa ta'ala. Na iman is het de kalam van Allah. Dat is te doen met la ilaha illallah. Die kalam betekent die gesprekken van Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Dat is de kalam van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is van belang voor die moslim. Om een kennisgeving, dat een kennisgeving te hebben in verband met de Koran. En dan is dit wat Allah Ta'ala voor ons gegeven heeft. En wat is die voorbeeld van de Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Dat is belangrijk. Door die dat in de Koran wordt ons geleid naar de eenheid van Allah Ta'ala, die bemachtiging van Allah subhanahu wa ta'ala, die geleerdheid in verband met Allah subhanahu wa ta'ala. Dat wordt ons geleid in de Koran. En dan, in die voorbeeld van de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is het is die geleerdheid, die ta'limaat, die verduidelijking van de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In de Koran leest ons, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, nahnu naqussu إليك أحسن القصص بما أوحينا. الله سبحانه وتعالى verwijs dat Allah سبحانه وتعالى het verschillende verhalen gedeel met ons in de Koran. Die is Allah سبحانه وتعالى. Paar van die verhalen in de Koran verduidelijk zekere geschiedenissen van Anbiya alayhi salatu wassalam voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En dit is belangrijk. Die verhalen zijn niet daar als geschiedenis niet. Of die verhalen zijn niet daar
persoon soos somtijds gaan ons sê as 'n story nie. Die betekenis en die doel van die verhale as 'n verwysing vir die persoon van moslim om te versterk iman, om te die slaaf van Allah Ta'ala te lei na Allah Ta'ala toe. Die ta'limaat van dit is belangrik, die onderwys van dit is belangrik. So die voorbeeld van Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in verband met geleerdheid, in verband met ibadat, die vorms van aanbidding, in verband met akhlaqiyat, die maniere en die methode en die verskillende methode hoe Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam te werke gegaan het in die voorkoms van Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dit alles en meer as dit val onder akhlaqiyat in verband met die karakter van Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, die karakter van die lichamelijke karakter van Rasulullah Sallam, die weerspieling in het karakter van Rasulullah Sallam, in verband met die gesprekken van Rasulullah Sallam, dat hoe Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gepraat het met mensen, medemensen en ook hoe hij gepraat het met die vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala. So dat betreft die karakter van Rasulullah Sallam in korten. Die akhlaak en die karakter van de Rasulullah Sallam in verband met geloof. Die akhlaak en die karakter van de Rasulullah Sallam in verband met ibadat, die vorms van aanbidding. Die karakter van de Rasulullah Sallam in verband met, zoals ons gezegd het, lichamelijk. Hoe Rasulullah Sallam opgetreden in verschillende omstandigheden. So die te doen met die karakter van de Rasulullah Sallam. En dat is belangrijk. En die, net om te noemen, dat somtijds, alhoewel die persoon gaan recht is, van sukutul khair, dat is belangrijk om stil te blijven. Weens die, dat somtijds, als je die waarheid praat, verstaan, voorbeeld, met een familielid of een vriend of een omstandigheden, dan gaan het een groot bekleiery veroorzaak. Op dat stadium die methode gaan verskil en het gaan verander. Hoekom? Dat in die omstandighede op die situasie, die voorkomst, die persoon gaan wegdraai, stil bly en gaan vind de methode en manier hoe om te adresseer die situasie. Dit is een vak op sy eie. So dit is in sy plek in die akhlaqiyat. Dat het een groot makam in die leven van een moslim. Indien Allah subhanahu wa ta'ala, dat een is die Anbiya alayhi salatu wa salam. Nummer 2, ons leer van Anbiya alayhi salatu wa salam. Baie, ons gaan sê van onze geleerdheid is van Anbiya alayhi salatu wa salam ook. En vir die dunya, vir die wereld en om te leer dat hoe die Anbiya alayhi salatu wa salam te werken gegaan het met toetsen, met situaties in hulle tijdperk. Het maakt niet saak wat het tijdperk het was nie. Die versameling van Anbiya is Nabi Muhammad sallallahu alayhi salam, subhanallah. En die kwaliteiten van Anbiya, die geleerdheid van Anbiya, die voorkomst van Anbiya alayhi salatu wa salam, dat die akhlaqiyat van Anbiya alayhi salatu wasalam wordt gevind in die Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasalam. Die verstaaning is belangrijk. En die dat ons praat van die kwaliteiten wat gevertaald kan worden, die sifat van Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasalam. Subhanallah, ya Rab. En die ons praat van die kwaliteiten van Allah azza wa jal. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is ons so lief is vir Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, en ons liefde vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Een persoon spandeer soveel tijd en soveel geld om te gaan Makkah en Medina, Allahu Akbar. Die ene is die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala, wat een persoon ontwikkel in zichzelf, zijn ziel, zijn hart, dier amal. Dat is één aspect. Dat is één aspect. Die andere aspect is die, Allahu Akbar,
that the person for the lived for Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. The person khanin at Makkah to mari person khan Medina to. Where's did that the geschiedenis and the plague where Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tot vandaag is Medina to Munawwara. The person wat homself benader Muslim. Wat gaan belangrijk is in al die andere belangrijke aspecten van die persoon. Makkatul Mukarrama blij belangrijk. Medinatul Munawwara blij belangrijk. Masjidul Aqsa heeft zijn plek. Ons verwijst naar Makkah en Medina. Zo so, in Medinatul Munawwara is een herinnering die naasten bij. Wat de persoon gaan komen. Naasten bij aan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Is die dat die persoon nummer 1 gaan bezoek die Masjidun Nabawi ibadat voor die verschillende vorms van aanbidding en dan nummer 2 wiens die dat die kabber van Rasulullah sallallahu alaihi wa salatu wa salam is in Masjidun Nabawi. Subhanallah. Nummer 3 dat die persoon gaan in die ibadat en in sy doa, sy sala, nari sala doa en in die dat die persoon gaan stier salatu wa salam ala khairul khalqi huwa sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dat die persoon die begeerte, die persoon is daar. Die persoon om homself te benader aan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jen is die sunnat. Ons praat nie, ons verwijs nou na dit nie. Maar die verlangen om te besoek Masjidun Nabawi, hoekom weer eens dat die kabber van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is daar. So, die verbinding tussen die kabber, die masjid en die sunnah. Of die persoonlijkheid van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat ons roept die sunnah. Een persoon benader homself om te volgen die sunnah van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Door die dat hij beginne herken en hij beginne te herleef die leefstijl van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alles het na 1400 jaar plus. So, die andere aspect is die dat die Masjidun Nabawi sallallahu alaihi wasallam, dat de persoon gaan naar Masjidun Nabawi sallallahu alaihi wasallam li shifa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, dat de persoon gaan om te gaan om die voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om te bezoek. Nummer 2 is om salawat stier aan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr, Umar radhiyallahu anhu is ook daar. Die persoon gaan om bij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die shafa'at dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moet instaan voor die persoon. Dat die persoon die shafa'at die dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaan advokeren voor die persoon. Voor Allah subhanahu wa ta'ala op die dag van Qiyama. Die shafa'at van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat is een nog reden dat hoekom een persoon gaan naar Masjidun Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Of in enige andere plek in die dua. Maar die is net die maqam, die status, die plek Masjidun Nabawi sallallahu alaihi wasallam. So die persoon wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is geweest dit. Die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En nie net die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die punt wat uitstaan is ons kyk dat Anbiya alaihi salatu wasallam, verskillende Anbiya alaihi salatu wasallam het verskillende kwaliteite wat uitgestaan het by die Nabi of die Anbiya alaihi salatu wasallam. Ons het weer genoem en gehernoem dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is een versameling van kwaliteiten van Anbiya alaihi salatu wasallam.
En dat is een verzameling om aan te leren en verder te leren en te vinden. Dat die kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala, wat die kibla van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam was. Die kwaliteiten, die sifat van Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Die kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rab. Zo, en die en. Die beste wat de mens gegeven is bij Allah, is die verstaaning van imaniyat, die leer van imaniyat, verwijzing ulama, die Koran, die tafasir. Om te verduidelijken, imaniyat. Zo die hele Koran heeft te doen met Allah subhanahu wa ta'ala. Van suratul Fatiha tot suratul Nas, heeft te doen met Allah. Die opgroei en die verstaaning in verband met die Koran van belang voor die ummati. Allah subhanahu wa ta'ala, indeed dat Allah subhanahu wa ta'ala is al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, en die kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala, die ene wie hier leven en die ene wie hier dood. Hier is het van belang, al-hayyul qayyum, Allahu al-hayyul qayyum. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is verewig, al-hayyul qayyum. Allah ta'ala gaan blij tot en met en altijd Allah ta'ala gaan daar wees. Als die dunya vernietigd wordt enzovoort, malaika, verstaan die hilak van malaika, die vernietiging of die dood van malaika, voor die verstaan mens en jin enzovoort en enig iets wat geschapen is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Zo Allah subhanahu wa ta'ala is al-hay. Twee vertalings in die en al-hay, dat Allah ta'ala is verewig levendig. Allah subhanahu wa ta'ala al-hay, Allah is die enigste ene wie leven gee. Al-qayyum, al-qayyum, Allahu Akbar, dat die Allah subhanahu wa ta'ala se wonderwerke is verewig, al-qayyum. Voor die dunya al-qayyum, in die dunya al-qayyum, na die dag van Qiyama, op die dag van Qiyama al-qayyum. In Jannat al-Qayyum, in Jahannam al-Qayyum, verewig Allah. Allahu Akbar, al-Qayyum. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. So wanneer een persoon lees Allah al-Hayy al-Qayyum, moet het komen voor die persoon dat die wonderwerk, Allah Himself, Allahu Akbar. Verstaan, die wonderwerk, mu'jizat Allah, dat dit kan een mens, deze jaren is te kort voor een mens om te verstaan, die volledige verstaaning van Allah subhanahu wa ta'ala, stemmen. Allah wal hayyul qayyum, die geleerdheid dat hoe dingen werken die dunya, een man, een persoon, dat maakt niet saak wie dat is niet. Dat die persoon gaan niet beginnen verstaan, laat het tafakkaru filla. Die beïndrukking en die om te wonder dat wie is Allah, wie is Allah? Lees die Koran, al-hayyul qayyum, die asma'ul husna lillah, die kwaliteiten en ook die titels van Allah, wat genoemd wordt, die namen van Allah. Zo in die om mens te leren Allah. Dat Allah ta'ala is verewig. Allah doen. La ta'akhudu sinnatu wa la noum. Dat die ayat in ons. Dat komt part van ayatul kursi. Dat la ta'akhudu sinnatu wa la noum. Dat Allah subhanahu wa ta'ala. Val niet aan die slaap niet. En Allah subhanahu wa ta'ala. Slaap ook niet. Sinnatu wa la noum. Allah ta'ala raak niet moch niet. La ta'akhudu. Allah raak niet moch niet. Sinnatu. Een mens wordt moch. En een mens valt aan die slaap.
پستان دیر ورک اللہ راتنی مخنی لا تاخدو سنت ولا نوم اللہ دی ام فونستل یر ویس اللہ خبریک اللہ تعالی ان فرسکلنده ام ستاندخ یده خبیرت نسه سوسوس خانسه قصص الانبیاء دی خبیرت نسه اپیسودس ان دی لیوه فن انبیاء علی صلاة و سلام دیر دی اپیسوده فرسکلنده بایه فبایه دا اس از دد دا دی مسلم ان دی پرسون خان فستان اللہ En dat gaan die verstaaning zoals ons gaan zien in verband met die aanbidding van Allah Ta'ala, die ibadat van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Die hoekom, dat is belangrijk. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanallah, die dat Allah Subhanahu wa Ta'ala op het tijd roept Allah Subhanahu wa Ta'ala voor Jibril alayhi salatu wa salam. En Allah subhanahu wa ta'ala stier en gee die instructie van Jibril alayhi salatu wa salam dat hij moet gaan naar Dawood alayhi salatu wa salam. En wanneer hij komt bij Dawood alayhi salatu wa salam, fa'akri'uhu alayhi as-salami. Dat stier mij salam Allah. Stier mij salam Allah. Na Dawood alayhi salatu wa salam. Subhanallah maqam. Inda Allah. The status van Dawood alayhi salatu wa salam bij Allah. Dat stier me salam voor Dawood alayhi salatu wa salam Nabi Dawood. En die en is dat dat Allah subhanahu wa ta'ala gee die instructie voor Jibril alayhi salatu wa salam. En wat is die instructie ta'aliman li Dawood? Dat is om te onderwijs Dawood alayhi salatu wa salam. Dat die bemachtiging, die positie van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat, zoals ons zei, die bemachtiging van Allah subhanahu wa ta'ala. Die positie van Allah ta'ala, die geleerdheid van Allah ta'ala. En die zielkundige voorkomst. Die verbinding wat ons bindt met Allah subhanahu wa ta'ala. Wat ons geleerd heeft bij Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En Anbiya alayhi salatu wa sallam. En dit is, en die verhaal is dat, dat Jibril alayhi salatu wa sallam was gegeven om te gaan. En Allah subhanahu wa ta'ala gee voor Jibril die instructie alayhi salatu wa sallam. Dat Jibril moet voor Dawood alayhi salatu wa salam vat. En hij moet voor Nabi Dawood alayhi salatu wa salam naar een zekere groot berg naartoe neem. En die is het. Die verhaal gaan verduidelijk die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala. En wat is het? Dat Allah subhanahu wa ta'ala toen Jibril alayhi salatu wa salam kom en hij kom bij Dawood alayhi salatu wa salam en hij zei dat Dawood alayhi salatu wa salam moet samen met hem kom Jibril alayhi salatu wa salam vat voor Dawood alayhi salatu wa salam. Jibril alayhi salatu wa salam zoals ons weet somtijds kom Jibril zoals Allah ta'ala zei in de Koran wa laqad ra'ahu bi ufuqil mubin dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salam in die ufuk, ons weet, verstaan, wanneer die zon gaan zak, dat is part van die ufuk, die tijdperk van zon, die wat, als een mens kijkt, tussen die zon zak en die hemel, verstaan die verschillende kleren, daar, Rasulullah sallam staan, en is zien van Jibril alayhi salatu wasalam, en die verte in, en de Jibril is in zijn oorspronkelijke vorm. Nummer 1. Rasulullah sallam zien voor Jibril Sidratul Muntaha en die van die Mi'raj. Dat was dat ook Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam het voor Jibril alayhi salatu wa sallam gezien in zijn oorspronkelijke vorm. En dan nummer 3.
dat Jibril alayhi salatu wasalam op beide omstandigheden, als maak een voorbeeld om die te verstaan, dat in die tijd van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, Jibril alayhi salatu wasalam, heeft geneemd die vorm van die mooiste voorkomst, een voorkomst persoon, Dihya Qalbi. Dihya Qalbi. Zo Jibril alayhi salatu wasalam heeft hem vorm gevat. Wanneer Jibril alayhi salatu wasalam, nummer 4, gebezoekt het Rasulullah sallallahu alayhi wasalam in die vorm van een mens, het was Jibril alayhi salatu wasalam gekleed in wit kleren. Dat is hoekom die ulama sê dat om te dra wit kleren is een van die kleren, nie net van Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasalam baie keer nie, maar ook dat is die kleren wat die malak min al malaika, die engel Jibril alayhi salatu wasalam, het in wit kleren gekom om hadith Jibril, leer ons het, om te bezoeken Rasulullah sallallahu alayhi wasalam in die vorm van een mens. Zo in die en Jibril alayhi salatu wasalam gaan met Daoud alayhi salatu wasalam naar die berg. En in die en is het dat toen hulle bij die berg kom, is dat Jibril alayhi salatu wasalam slaan die berg, verstaan, hij geeft die berg een hou, Jibril alayhi salatu wasalam. En in die en is het dat die berg split, ons gaan zeggen, die berg wordt in twee parten. Subhanallah. En die zei Jibril alayhi salatu wasalam voor Daoud alayhi salatu wasalam, dat Daoud moet samen met hem komen en hulle gaan binnen die berg in die diepte van die berg. Die berg is in twee in. Dat is, ons gaan zeggen, dat is zoals een pad wat diep rechtaf in die grond gaan berg. Jibril alayhi salatu wasalam lei voor Daoud alayhi salatu wasalam. En die is dat die berg omzelf, Allah subhanahu wa ta'ala in die Koran leert voor ons in verband met die aarde, die berg, ila samai kayfa rufi'at. Kan jullie niet verstaan, o mensdom, o ummat, kijk naar die sama, die jemmele, kayfa rufi'at, dat hoe ons die jemmele gelegd het. Daar is niet pilaren om te houden, die jemmele kudrat Allah. Daar is niet pilaren, kayfa rufi'at. Allah subhanahu wa ta'ala al-ardi kayfa sutihat, die aarde wat Allah ta'ala plat gemaakt het. Wa ila al-jibali kayfa nusibat, dat hoe Allah ta'ala geskapen het, die jibal, die bergen, kayfa nusibat Allah. Die ta'limaat is niet voor onderwijs nie, maar kudrat Allah. Dat hoe om te verstaan wie is Allah. Die moslim is niet zonder zonde, niet met zonde. Maar die moslim kan een hoogvlak bereiken bij Allah subhanahu wa ta'ala. Waar? Bij een hoog, zoals ons verstaan, malaika. En diezelfde moslim kan worden als falasafilin. Kan worden van die slechtste... gedierte en voorkomsten persoon. En die is dat ons verwijst naar die berg, dat Allah ta'ala, die ulama zegt voor ons, dat wat ons zien in verband met die berg wat boven die aarde is, en wat ons zien, wat ons niet kan zien onder die aarde niet. Voorbeeld,
een part van die berg op die aarde. Een part van die berg op die aarde. En die ulama zei dat een twee verdedigings, dat verschil in die toekomst zijn twee verdedigings, ons zal zien. Dat de berg, die ulama zei, wat je boven die aarde zien van die berg, die een ta'limaat, verdedigings, verwijzing is die, dat daar is twee derdes van wat je boven zien onder die berg, in die aarde in. Dat is om die berg te stabiliseren, boven die aarde. Ons bespreek die berg, voor ons terugkeer. Dat is die kudrat van Allah, die Allahu Akbar, die bemachtiging van Allah, wat ons moet leren. Subhanallah. Zo, in die een, dat die tweede verdediging, die ons gaan zeggen, wat is die hoogte van die berg, die grootte van die berg. Zo, dat is somtijds wat boe is, wat ons dan algemeen, dat is van die ulama's, verstaan dat. Dat is 1/10 van die berg. Als ons kijken volledig. Verstaan, 1 of 2/10 van die berg is boe. En wat oor is, is onder die aarde. Met die aarde. Subhanallah. Ons drie in Jibril alayhi salatu wasalam. Toen die berg in tweeën vernietigd was. Hier die slaan van Jibril alayhi salatu wasalam. En Daoud alayhi salatu wasalam gaan met Jibril alayhi salatu wasalam in die pad, in die bergen. En die een raakte donker en donker tot het pik donker was. En Jibril alayhi salatu wasalam is voor Daoud alayhi salatu wasalam met Jibril alayhi salatu wasalam. Jibril alayhi salatu wasalam afraaf Daoud alayhi salatu wasalam. Hal tara shay ya Daoud? Dat wat Daoud alayhi salatu wasalam kan je nog iets zien? Daoud alayhi salatu wasalam zei, ma ara shayyan. Ik kan niet zien voor mij niks niet, dat is pik donker. Jibril alayhi salatu wasalam, ya Rab. Vraaf Daoud alayhi salatu wasalam. Hal tasma'u shay'an ya Daoud? Dat wat Daoud alayhi salatu wasalam kan je enige iets hoor. Daoud alayhi salatu wasalam zei, ma asma'u shay'an. Ik kan niks hoor niet. Dat is pik donker, niks zien. Dat is zo dat ik kan niks, dat niemand anders zie. Ja, Jibril, daar is niemand anders hier met ons. Ik kan niemand zien niet. En ik kan niks horen niet. Hoe vertalen mensen die? Dat in die bergen, misschien, hoeveel kilometers, 10 kilometers af in die berg, wat ook al dit is. Nou, op die ogenblik, Jibril, alayhi salatu wasalam, in mijn verstaan, het is ik en u, ik en jij. Jibril alayhi salatu wasalam. In die een. Zoals Daoud alayhi salatu wasalam met Jibril loop af in die bergen en die diepte van die berg. Ja Allah. In die een tel Daoud, tel Jibril alayhi salatu wasalam een klip op. Een klip. En hij zet het in die hand van Daoud alayhi salatu wasalam. Kudrat Allah. Hij zei voor Daoud alayhi salatu wasalam, Jibril. Hij zei, Daoud, hal tarayan al-hajar. Kan je zien die klip in je hand? Hij zei, anara al-hajar. Hij kan die klip zien in mijn handen. Jibril alayhi salatu wasalam, met die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. Is dit dat Jibril alayhi salatu wasalam maakt dat die klip een twee en breek, een twee en breek, die klip. Ondou, daar is een kisa zoals die van Musa alayhi salatu wasalam ook. Maar leer hier zo, Allahu Akbar, dat in die en dat toen Jibril alayhi salatu wasalam, toen die klip breek en twee en,
toe die klip breek in twee in, vind die Dawood alayhi salatu wasalam en die sien dat in die klip wat breek in twee in, daar kom in Arabiek taalsens dood, daar kom een worm uit, en een worm, daar kom een worm uit, in die mond van die worm is daar een groen stuk blaar. Die worm is bezig om die zikr van Allah subhanahu wa ta'ala te maken. Die vat de mens na die ayat van die Koran. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa al-ard. Yusabbiha lahu ma fi samawati wa al-ard. Die tasbih van Allah Ta'ala wordt gemaakt in die hemelen en in die diepte van die aarde. Dalil. Hier is die verwijzing. Die tasbih van Allah wordt gemaakt door een worm. Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons, wanneer het komt met ibadat, wanneer het komt met die zikr van Allah, om te ontdouwen Allah, is dit dat Allah ta'ala zegt, dat mij aan, dat is van mij, wat ik geschapen dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat jullie verstaan niet, jullie zikr niet, jullie verstaan niet, jullie ibadat niet. Hoe maakt het jullie zikr ibadat? Hier is dat Jibril, kom ta'aliman om te onderwijzen. En die is als een worm die zikr maakt van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wat van ons, moslim, ja Rab, wat van die wereld wat niet herkent Allah, ja Rab, die dat Jibril alayhi salatu wa salam, سيف داود عليه الصلاة والسلام يا داود وداود الله يكرو that الله تعالى يكرئك السلام الله تعالى استير سلام بينا يوتو جبريل عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى استير سلام الله أكبر اندي ان جبريل عليه الصلاة والسلام dan die en dat en die Jibril zei voor Dawood alayhi salatu wasalam dat o Dawood kan je misschien hoor wat die worm zei, kan je die zikker van die worm hoor. Dawood alayhi salatu wasalam zei dat hij kan niet hoor niet. Zo Jibril alayhi salatu wasalam zei ga nader en luister. Ga nader en luister kudrat Allah. Wat Allah kan doen. En in die luister en gaan zoals Dawood alayhi salatu wasalam nader gaan. Vindt ons dat Dawood alayhi salatu wasalam hoor een fijn stem. Hoor een fijn stem wat die zikr van Allah subhanahu wa ta'ala maak. Jibril alayhi salatu wasalam. Jibril alayhi salatu wasalam vraagt Dawood. Ja Dawood, hal tasma'u. Kan je hoor? Dan Dawood alayhi salatu wasalam zei, ja, ik kan hoor. Ik kan hoor die zikr van die worm. In die diepte van die berg. Niet net in die diepte van die berg. En een klip wat afgebreekt is, wat gevonden was, ver onder in die bergen. En niet net die klip, maar binnen die klip. En toen Jibril alayhi salatu wasalam die klip laat oopbreek. En in die klip is die worm met een blaar, groen blaar, Allah. En in die een vraag Jibril alayhi salatu wasalam voor Dawood alayhi salatu wasalam. Wa Dawood is Allah subhanahu wa ta'ala weet. Is Allah subhanahu wa ta'ala weet wat die zikr is. En Allah ta'ala luister die zikr van die worm. La ta'khudhu sinnatu wa la nawm. Allah is al-hayyul qayyum. Voor eeuwig Allah
Allah Tala Rakni Mukhni. Allah, Allah Tala Huwa Razak Dhu Quwwatil Matin. Allah, at Allah Ziyya Nabi Ons Poor. Allah Ziyya Nabi Pai Uwa Bak Fons. Allah Ziyya Nabi Fons Om Khiya. Allah Ziyya Nabi Yukhrijuna Mina Dhulumat Ila Noor. Allah Ziyya Nabi Ons Deisterna Sit Khalat Dhulumat. Allah Ziyya Nabi Ons Gegeerde Di Noor Van Kalima, Di Noor Van Salah, Di Lugh en die lucht van ibadat, die noor van dikker, die noor van dua. Allah yukhrijunahum min adh-dhulumati ila noor. Allah, die Allah, Jibril zei, ja Dawood, als Allah subhanahu wa ta'ala luister die worm, kom eens kijk naar die verschillende onderwijs talimaat en die aspect, als Allah voor ons geeft die permissie. Die eerste van die talimaat, die onderwijzers die, dat Allah subhanahu wa ta'ala is, Allah subhanahu wa ta'ala is in al die plekken met elke jen. Dat is de persoon alleen is van huwa thani. Dan is Allah die tweede jen. Als je drie is in de jamaat of twee is, dan Allah is die derde persoon. Die punt wat ons leert hier, dat op alle tijd, enige plek, dat maakt niet zaak waar die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala is. Fa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah. Dat Allah is samen met mij. In al mijn situaties, in al mijn toetsen, in alles dat ik doorgaan. In mijn zwaarigheid, in mijn gemakkelijkheid, in mijn ziek en mijn gezond. In mijn duisternis wanneer ik verdwaal is. Wanneer ik niet verstaan of misverstaan, Allah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, wal awwalu, wal akhiru. Allah is eerste. Allah subhanahu wa ta'ala gaan laatste. Allahu Akbar. Die, dat Allah subhanahu wa ta'ala, in die diepte van die berg, in die diepte van die berg, in die, niet net in die berg, maar in die club is dit, dat Allahu Razzaq, Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie voer die worm. Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie voor ons voer. Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie luister naar onze problemen. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala haal ons uit onze problemen uit. Allah, die talimaat, die onderwijs, wie is die professor Jibril alayhi salatu wassalam? Allah subhanahu wa ta'ala leer voor ons. Allahu Akbar. Jibril alayhi salatu wassalam zei voor Dawood alayhi salatu wassalam, daar waar een mens kan denken dat daar is niemand, فَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei, Allah ta'ala herhaalt het in de Koran, إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ja, Abu Bakr, dat Allah ta'ala samet ons. Allah, Musa alayhi salatu wasalam, إِنَّ اللَّهَ مَعِي فَهُوَ يَهْدِينِي. Dat Musa alayhi salatu wasalam zei voor die Bani Israël, toen ze weggaan van Firaun af, Allahu Akbar, zei Musa alayhi salatu wassalam, inna Allah ma'i. Dat we Bani Israël, Anbiya alayhi salatu wassalam, die mensen die proberen om zoals Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam te leven, die leefstijl, Isma'i, luister, inna Allah ma'akum. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is samen met jullie. Allah subhanahu wa ta'ala is samen met almal. Allah. Inna Allah ma'ana. Dat maakt niet saak wat die ummat hier gaan niet. Allahu ma'ana. Lee. Hoe komt is Allah samen met ons? Wiens die dat ons heeft die sunnat en die leerwijze
En die verantwoordelijkheid van die dien van Allah Ta'ala maakt ons kaliluhu wa kathiruhu. Dat maakt niet saak, is het een biki. Die biki, dat betekent niet twee salas, één sala. Die biki betekent vijf keer een dag sala in Allah ma'ana. Dat in die sala Allah gaan samen met ons is. In Allah ma'ana. Die van die percent, dat is die kwaliteit van die amal, dat die 10% Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei, dat is na mij, bij een na een kiyama, dat als ze net op 10% van die dien gaan praktisch is, wat betekent die? Dat hou aan die imaan, alles de 10%. Allahu Akbar. Dat die 10% van imaan, wat ons gaan zeggen, die biki imaan, gaan die persoon beschermen die dunya, gaan die persoon beschermen die kabber, en gaan die persoon beschermen op die dag van Qiyama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei van sahaba, als jullie 10% gaan uitlos, dan gaan jullie niet bereik wat jullie moet bereiken. Jullie gaan niet succesvol is nie. Die is die woorden van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril alayhi salatu wa salam zei voor Dawood alayhi salatu wa salam, ja Dawood, als Allah subhanahu wa ta'ala kan luister voor die worm in die klip in, ja Allah, in die klip in ta'alim en onderwijs, dan wa ma fu kathara, dan wat van allemaal wat boe op die aarde is. Ons is diep in die aarde, Jiso. Ons is diep in die aarde, ja, Dawood. En Allah Ta'ala is bezig, Jiwuk. Allah is bezig in die hemelen. Allah is bezig met 7, 8 miljoen mensen op die eentijd. Allah is die een wie voer, waar razaak. Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie die moslims lei. Allahu Akbar. Allah Ta'ala luister op diezelfde tijd naar die dua's van allemaal in die werelden. Allah subhanahu wa ta'ala is Allah Rabbul Alamin. Ja Jibril, Jibril alayhi salatu wa salam zei voor Dawood, dat is dat niet dat Allah Ta'ala kan luister en Allah Ta'ala hoor allemaal op die aarde Allah. Allah hoor die zikr van almal. Allah hoor die dua van almal. Allah Ta'ala luister naar die Koran van almal. Allah. Allah Ta'ala kijk die ta'alima, die onderwijs van elke moslim. Allah. Man jabil hasana falau asharan thalia. Dat die persoon wie goed doen, die is die fadl van Allah. Die omgeer van Allah. Dat je doet één ding, Allah geeft terug 10 keer die waarde van het. En dan zei Allah Ta'ala, inna Allah yudha'ifu liman yasha. Dat Allah subhanahu wa ta'ala vermeerder wie Allah subhanahu wa ta'ala wil. Die ibada, die erkenning, die imaniyat Allah. Die, ons het net één leven, die is die punt. En ik kan stoppen, zo ons zal zien, als ons in de toekomst kan verder gaan. Als Allah Ta'ala voor ons geeft permissie, en Allah Ta'ala leert ons. Maar die punt is die, dat ons leven net één keer. En ons moet niet die leven op mors niet. Ons moet niet die leven, zoals ons gaan zeggen, ons moet niet respect verloren voor die leven niet. Dat Allah Ta'ala was al-hayy.